0: 包括对此隧道他的指导。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.